0: willkommen in der wunderbaren Welt des internationalen Flugverkehrs.
1: Willkommen an Bord.
2: この仕様には酸素マスクとライフジャケットの使い方。
1: In behave reise. Willkommen an Bord.
2: 非常口の場所が説明されています。
1: In behave reise.
3: Var vänlig och stäng av eventuell elektrisk utrustning nu.
1: Willkommen an Bord.
0: Up in the air. Start moving somewhere.
3: Welcome aboard.
4: Les issues de secours sont signalées par le panneau Exit.
5: Por favor.
3: Le uscite di emergenza sono contrassegnate dalla scritta Exit.
5: Buon behagli, Reis.
3: Welcome aboard.
4: Аварийные выходы отмечены надписями Exit.
5: Por favor.
3: Излази за случай опасности означены с речью Exit.
5: Buon behagli, Reis.
4: De nooduitgangen worden aangegeven met het woord Exit.
3: Welcome aboard.
0: Take me home.